Allergische aan verzachterskolen. Leid je terug in Nantje achter. Kaleidos Moran is een leider uit Lanker. Er is een kracht in de Oldingar, er is meer een test van de Ere. Als een spiritueller op Beringer bij de spelletjes er. Scoren we Rotschnom in de nieuwe, hebben we het wel, ja.